Welkom bij mij weer. Het is misschien maar per toeval dat je hier komt luisteren, maar zet u even. Leun achterover. Of haal u iets om te drinken en iets om te roken. Dante Clown heeft hier zwaar op gezocht, dus doe hem een lol en concentreer u. Laat u niet afleiden door uw phone of uw lief. Luister het. Come on. Hier gaan we. Sper de ogen. Oren wijd. Open uw bek. Trek de ketting.